0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Nuna van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. New truck, big leg.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Nuna van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Luna werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn drie mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. Twee slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
0: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljarden investeringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Oh, I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

of je zit te wachten op een liefdeslied van mij, waarbij alleen al de gedachten aan mijn meisje word ik blij.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Noona van Kester uit Heemskerk bracht de Nederlandstalige single Zonsondergang uit, opgenomen in Bright Blend Studios. Ze trad op bij onder meer Tivoli Utrecht en Laurens Heemskerk. Noona werkt aan een band en een nieuwe single, na haar studie gezondheidswetenschappen. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog, van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
3: De grootste Nederlandstalige hits.
4: Hoor je vandaag in de ochtendmix top 20.
5: Nummer 20.

weer tijd voor de grootste Nederlandstalige hits van dit moment. De Ochtendmix Top 20 heeft er weer op een rijtje gezet voor je. Er zijn vandaag 3 nieuwe binnenkomers. Deze aflevering zijn we begonnen met de nummer 20 van deze week. En dat is Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht. Amore. En deze plaats staat inmiddels 8 weken in de Ochtendmix Top 20. Dan is het tijd voor de nieuwe wijkschijf voor deze week. Een prachtige opname van de 3A's, maar dat is persoonlijk. Je zit in mijn hoofd, dat is de titel van de wijkschijf. De aankomende dagen gaan we wat meer aandacht besteden aan deze plaat van de 3A's. Het is zondagmorgen, 23 augustus 2026. Mijn naam is Abje Enema. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix Top 20 op Eimond 360.

0: 16 naar 19 gezakt inmiddels. 17 weken in de ochtendmix top 20. Dan is het tijd voor de eerste twee nieuwe binnenkomers. De eerste vinden we op nummer 17 van Thomas Bergen. Als je de keuze had. En op nummer 16 ook een nieuwe binnenkomer. Django Wachter met Bachata Bailando.
1: Je luistert naar de ochtendmix top 20. Je luistert naar de ochtendmix top 20.
2: Nummer 17.

0: Dit is Django Wagner met de Bachata Bailando, nieuw op nummer 16. En hiervoor hadden we Thomas Berger, Als je de keuze had, op nummer 17. Twee nieuwe binnenkomers. De derde, daar moeten we nog een tijdje op wachten. Die zit later in het programma. Gaan we door naar nummer 15. Joey Nicolai en Tinto de Ferrano. Dat is de titel van deze plaat.
1: Nee,

9 vinden we op nummer 13. Hartslag van je heupen. Inmiddels staat Mike 10 weken in de lijst. Daarvoor hadden we Frans-Duits met Lange Frans, Tour de France. En die genoteerd op nummer 14. Dan door, snel door naar nummer 12 en 11. Op nummer 12 vinden we Yves Berendsen. Misschien is het tijd. En voor de tweede week in deze lijst, de ochtendmix top 20, vinden we de allernieuwste van Rutger van Barneveld, al wel nieuw. Dus nou een plaat opnieuw uitgebracht. Zomer, zon en strand. Die plaat die staat genoteerd op nummer 11. Maar eerst de nummer 12. Hier is Yves Berendsen. 12.

0: week was deze plaat van Marco Schuit, waar Loesu nog te wijk schijnt. Opnieuw nieuw binnen op nummer 8. Zij vergeten vanavond gaan. Zo hebben we alle drie de nieuwe binnenkomers gehad. Snel door naar nummer 7. Daar vinden we Senna samen met Sven Versteeg en het heet Vuurwerk.
1: Nummer 7.

0: 9 weken in de lijst. Vorige week nog op 4, gezakt naar nummer 6. We gaan naar nummer 5. Daar vinden we Stef Eckel, de klok die tikt maar door. Gevolgd door de nummer 4, Sander Kwarten, de tapster uit Jajana. Eerst maar luisteren naar Stef Eckel, de klok die tikt maar door.
1: Nummer 5.

0: Smit, een huis gezongen door Monique Smit. Die staat op nummer 2. De nummer 1 is nummer 1 gebleven. Rutger van Barneveld en Zoele Zomernachten.
1: En dit is de top 3 in de Ochtendmix Top 20.
2: Nummer 3.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die

0: een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt het ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1-race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
8: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
9: Een verzoekplaat aanvragen 085 2020 300.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eemond.
1: Een hele goedemorgen luisteraars op deze zondag. En het is alweer 23 augustus van het jaar 2026. Goedemorgen bij Goedemorgen Eemond. Nou, het weer valt mee. Het is mooi Zandvoort weer, laten we dat maar even zo zeggen. En we zitten hier weer op uw verzoekjes te wachten. Nederlandstalige verzoekjes op 085 20 20 300. Marianne de Ridder, die zit aan de telefoon, ook voor het spreekwoordenspel en technische ondersteuning Ab Jenema. Hij zoekt nog even de plaatjes op die nog niet in het systeem staan. Zodat we in elk geval uw verzoekplaten allemaal, als goed is, kunnen draaien. ...085-2020-300. En er zijn altijd al mensen die bellen voor tienen en daar zijn we blij mee. Want dan kunnen we alvast wat klaarzetten, zoals dat heet. En daarom gaan we straks even beginnen met een... de eerste twee verzoekjes. En de eerste die is van Tilly. En Tilly die vraagt Frans Bauer en Corrie Konings aan met Tango d'Amore. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eemond. En dan hebben wij Toon Minnebo. Die vraagt een plaat aan voor Lydia, Bastian, Vincent, Ben, Kees en Nel, Leida, Erik en Rina, Aad, Jolanda, Co Wittebrood en Henk van Kampen. Jan Smit en de hele consorte met Kameraden voor het Leven.

0: Ja, dat was Corrie Konings en Frans Bauer met De Laatste Tango. En ja, u zit waarschijnlijk te wachten op het spreekwoordenspel. Want u denkt, ik ga niet twee keer bellen. Ik wil gewoon één keer bellen voor het spreekwoord en voor een verzoekplaat. Nou, dat kan, want hier komt het spreekwoord.
1: Goedemorgen Eimond en het spreekwoordenspel.
0: Ja, we gaan op zoek naar een woord van 8 letters. 8 letters. En dat woord, dat kunt u doorbellen naar 085 2020 300. En het woord doorgeven aan Marianne. En meteen een verzoekplaatje aanvragen als u dat wil. Nou, daar komt-ie. Tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Tussen, of niet tussen, tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Dat is wel een heel raar spreekwoord wat ik zeg. Hè? Maar tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300. Ook voor uw verzoekje. U maakt weer kans op bloemen, gebak en de warme schotel naar keuze. En natuurlijk een heerlijke grillworst. Zeg het nog één keer, tegen het zere been, puntje, puntje, puntje, puntje. We gaan naar Lia Baltus en we gaan even wachten op meer verzoekjes. Maar Lia Baltus gaan we alvast draaien, want die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Rutje Kot en Leun op mij. MUZIEK

Rutje Kot en Leun op mij, een van de vele verzoekjes bij deze aflevering van Goedemorgen Eimond. 085 20 20 300, dat is nog steeds het nummer wat u kunt toetsen of draaien om een plaat aan te vragen of om mee te doen met het spreekwoordenspel tegen het zere been, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. 8 letters. 085 20 20 300. We gaan naar 2 verzoekjes. De eerste die is van mevrouw Venema. Mevrouw Venema vraagt voor iedereen die luistert Marco Schuitmaker met De Engelbewaarder. Maar we gaan beginnen met een verzoekje van Aag Bruins. Die vraagt een plaat aan voor Tini en Nico de Ruiter, Ali Poelman en Jan Reek. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Rita Corita en Nog Vele Jaren.

Ja, dat was Marco Schuitmaker. En we hoorden hem al eerder bij de ochtendmix top 20. Waarvoor nog onze dank, Ab, voor de nieuwe hitlijst. De ochtendmix top 20, iedere zondag van 9 tot 10. En daar kwamen we Marco Schuitmaker ook tegen als hoogste binnenkomer op nummer 8 met Loesoe. Goed, dan is het nu bijna 10:30, jawel. En dat betekent het volgende. En u denkt, wat is dat nou? Nou, dat is het wekelijks overzicht van Robert Rosdorf, die ik heb binnengekregen voor het weer van de komende week. En uiteraard bij de ochtendmix gaan we ook dagelijks het weerbericht nog even voorlezen. Maar Robert doet altijd op de zondag een vooruitblik voor de hele week, voor zover het mogelijk is. Vandaag wisselen wolkenvelden en enkele opklaringen elkaar af. Mogelijk valt er lokaal een bui. Wordt maximaal 20 graden en er staat een matige noordwestenwind. Prachtig Formule 1 weer, denk ik zo. Maandag ziet het weerbeeld er vriendelijker uit. Naast enkele wolkenvelden zijn een flinke periode met zon en blijft het droog bij een zwakke oostenwind, wordt het ongeveer 21 graden. Als u denkt, nou, de zomer die nadert zijn einde. Dinsdag is er opnieuw veel ruimte voor de zon, het blijft droog en met 23 graden wordt het wat warmer. De oostenwind is zwak tot matig. Woensdag kunt u de ijsblokjes weer pakken, want dan loopt de temperatuur verder op naar 25 graden. Er zijn perioden met zon, maar later op de dag kan plaatselijk een regen- of onweersbui ontstaan. Er staat weinig wind. Donderdag wordt het warm, maar wel onstabiel. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en de temperatuur stijgt naar ongeveer 26 graden. Vooral later op de dag kunnen stevige regen- en onweersbuien overtrekken. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Tot slot vrijdag, dan trekt een laag drukgebied dicht langs ons land naar het oosten. De exacte koers is nog onzeker uiteraard, maar mogelijk krijgen we met veel wind te maken. De temperatuur daalt naar ongeveer 20 graden en houdt voor vrijdag de actuele weerberichten goed in de gaten. Of luister naar de ochtendmix tussen 10 en 12 de komende week. Bedankt aan Robert Rosdorf voor dit weerbericht. Gaan we naar de volgende drie verzoekjes. Erik die vraagt een plaat aan voor Monne en voor zichzelf. En het wordt een nieuwe Nederlandse. En het wordt dan de tapster uit Toyama of zo. Ja, het is een beetje een moeilijke naam, maar ik zeg maar even Toyama. Van Sander Karsten. Dan hebben wij mevrouw Boshuizen. Mevrouw Boshuizen vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. Boudewijn de Groot en Avond. Maar we gaan beginnen met het verzoekje van de heer Van Duin. Voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Voor moeder Van Duin, de familie, voor vrienden en bekenden en voor alle bewoners van Huis Westerheem. Ida de Nijs en Schuilen.

Ja, je hoorde er lachen op de achtergrond. De tapster uit Tijuana. Guayade bedoel ik, ja. Ik ken die plaats niet. Ik ken Kastricum, ik ken Velsen, ik ken Beverwijk. Verder kom ik niet uit. Goed, ja, het spreekwoord nog een keer. Tegen het zere been, puntje. Een woord van 8 letters om kans te maken hebben op een groot prijzenpakket. Bloemen, gebak, warme schotel naar keuze en een grillworst. 085 20 20 300. En daar kunt u ook nog, als u dat wil, uw verzoekje bekendmaken. Edwin vraagt een plaat aan voor Alice. En die is 5 jaar geworden. En de plaat is ook voor Tamar, Paul en de kids. En voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Dat wordt Yves Berendsen met Terug in de Tijd, zo heet dat nummer. Dan gaan we naar Mia Hagen, die vraagt een plaat aan voor Edwin en Helen. Aad en Jolanda, voor iedereen die luistert en voor het team van Goedemorgen Eimond. Bonnie en José met Zoals Vrienden Doen. We blijven even bij vrienden, want mevrouw Van Duin die vraagt een plaat aan voor Hans, de familie, vrienden en kennissen en voor het team van Goedemorgen Eimond. John de Bever en Corrie Konings, een vriend voor het leven.

Yves Berends was dat en terug in de tijd. En we gaan nog één keer het telefoonnummer benoemen. U kunt nog plaatjes aanvragen, 085 20 20 300. Of meedoen aan het spreekwoordenspel tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje, puntje. 085 20 20 300. We gaan de laatste twee verzoekjes doen van dit uur. Mevrouw van der Does, die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En dat wordt Arie Paschier met Kleine Vogel. Maar we gaan beginnen met een verzoekje van mevrouw Schuit voor Tini en Nico de Ruiter en voor Lia Brandjes. Staat hier, ja. En voor iedereen die luistert. En ik zeg alvast, mede namens het hele team, tot straks na het nieuws van 11 uur. Hier is René van Zutphen en De Wijk.

0: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255-511-965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse stad Reno woedt een grote natuurbrand. Het vuur heeft al ruim 4000 hectare in de as gelegd. De gouverneur van de staat Nevada heeft een noodtoestand uitgeroepen voor het gebied ten noorden van Reno. Volgens de brandweer breidt het vuur zich snel uit vanwege de harde wind. Brandweerlieden proberen woonwijken te beschermen. Inwoners worden geëvacueerd. Eerder deze maand woedden iets ten westen van Reno bij San Francisco ook grote branden. Die zijn zo goed als onder controle. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode langsnuitzeehond blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat de vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. De hotelbranche is niet te spreken over de aangekondigde verhoging van de toeristenbelasting in Amsterdam. De nieuwe coalitie verhoogt de heffing stapsgewijs van 12,5 naar 20% bovenop de BTW. Volgens Koninklijke Horeca Nederland wordt Nederland internationaal zo steeds minder concurrerend. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele honderdduizenden mensen een tijd lang zonder stroom. Dan het weer nog, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui, het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cafetaria Lunchroom Family in Beverwijk, Patisserie Leek in Beverwijk en Slagerij Gert-Jan Brandjes in Beverwijk.
7: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond
8: 360. Een verzoekplaat aanvragen? 085 2020 300.

0: Nederlandstalige verzoekplaten. Dit is Goedemorgen Eimond.
1: Het tweede uur van Goedemorgen Eimond op deze zondag, de 23e augustus van het jaar 2026. En wat komt er weer een mooie week aan? Oké, wat onstandvastig met de regen en zo. Maar qua temperaturen. 085 20 20 300 is nog steeds het nummer voor eventuele verzoekplaten en voor het antwoord op het spreekwoordenspel. En dat luidt deze week tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje, puntje. Tegen het zere been. Puntje, puntje, puntje. We gaan gauw door met de verzoekjes, want ik heb er weer aardig wat bij me voor me liggen. Ria Wolken die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En Siska Peters en Ronnie Tober die gaan ons alvast in de sfeer brengen van de Heemskerkse kermis, denk ik. Want ze gaan vanavond naar de kermis. Dan hebben we Nel van der Ham. Die vraagt een plaat aan voor Cilia, voor Willy en voor alle bewoners van Lommelust. En dat wordt Corrie Konings met... Corrie Brokke, een andere Corrie. Corrie Brokke met Mijn Ideaal. We gaan beginnen met een verzoekje van de heer De Ruiter. Die vraagt een plaat aan voor Christine, voor Jopie Numan, voor Aag Bruins, Tina en Ed, Tini Oort en voor Richard Karane. En de heer De Ruiter, ik weet dat u Nicolaas heet, die vraagt ook een plaat aan voor iedereen die luistert. En dat wordt dan Marianne Weber met Die Oude Accordeon.

En dat is allemaal een beetje in het teken van vooruitkijken naar de Heemskerkse feestweek. Ik geloof niet de komende week, maar de week daarna. Ronnie Tober en Siska Peters met Naar de Kermis. En natuurlijk nog even een reprise van Ronnie Tober in de verzorgingstehuis in Beverwijk. Want dat ging toen de tijd met de hitte ging dat niet door. Maar ik heb me laten vertellen dat in september Ronnie toch nog alsnog langs de vier tehuizen gaat. De datum die zullen we ongetwijfeld binnenkort wel horen. We gaan naar mevrouw Nel Vonk. Ik ga eerst nog even zeggen dat straks de lijnen gaan sluiten over 10 minuten voor het spreekwoordenspel. Dus u heeft nog 10 minuutjes de tijd. Tegen het zere been, puntje, puntje, puntje, puntje, puntje. Een woord van

Blomvliet, Kees en Mia Hagen, Tamara en Paul en voor kinderen en kids staat hier. Maar ik denk kinderen en kleinkinderen, zoiets zal het wel zijn. En voor iedereen die luistert en het team van Goedemorgen Eimond, Marianne Weber en Reuzenrad.

Prachtig mooi luisterlied van Jeroen van der Boom werd de tijd maar teruggedraaid. Goed, de lijnen zijn dicht, zowel voor verzoekjes als voor het spreekwoordenspel. En dat betekent dat wij de oplossing kunnen geven. En we gaan grabbelen in de hoge hoed. Dat is ondertussen gebeurd, want ik heb het briefje hier. Het antwoord was natuurlijk tegen het zere been schoppen. Dat was het woord wat we zochten. En de winnares van de bloemen, het gebak, de warme schotel, naar keus en de grillworst is mevrouw Ans Verwij. En van harte gefeliciteerd, mevrouw Ans Verwij. En Marian zal zo contact met u opnemen om te vertellen hoe u aan de prijzen kunt komen. Niet huilen als u niet gewonnen hebt, want volgende week spelen we gewoon weer een nieuw spreekwoordenspel. En maakt u weer kans op bloemen, gebak, warme schotel naar keuze en een grillworst. We gaan naar de volgende verzoekjes. Willemien die vraagt een plaat aan voor Kobi en Joke en voor alle bejaardentehuizen in de omgeving. De woonboot van Stef Eckel. Dan hebben wij mevrouw Jacqueline Leuring. Mevrouw Jacqueline Leuring vraagt een plaat aan voor Kees Aardenburg. En dat wordt dan een plaat die ook voor iedereen bestemd is. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Ria Valk, als ik de golven aan het strand zie. Dan hebben we Marco Beentjes. Die vraagt een plaat aan voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Rauwenhersen en De Peel in Brand. Maar we beginnen met De Woonboot.

Ria Valk en Als ik de golven aan het strand zie. We gaan langzaam maar zeker de laatste verzoekjes doen. En dat zijn er twee. En de eerste is van Danielle Korver. Die vraagt een plaat voor Jan Dirk, Sandra en Willem Kastricum. En voor Henk Talsma. Drukwerk, Schijn een lichtje op mij. Ook bestemd voor iedereen die luistert. En voor het team van Goedemorgen Eimond. Ineke Elders, daar gaan we mee beginnen. Ineke Elders vraagt een plaat aan voor Ton. Voor het team van Goedemorgen Eimond. En dat wordt Stef Bos met Papa. Daar gaan we dus mee beginnen.

0: voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the

0: nacht.
1: Ja, en met drukwerk schijn een lichtje op mij zijn we aan het einde gekomen van 3 uur lang Nederlandstalig op de zondagochtend van 9 tot 10 de ochtend mix top 20 en daarna van 10 tot 12. Dus goedemorgen Eimond. Volgende week is er weer een goedemorgen Eimond en dan kunt u ook weer meedoen met het spreekwoordenspel. Morgenochtend tussen 10 en 12 is er weer een ochtendmix. Kunt u ook platen aanvragen in welke taal dan ook. Dat maakt helemaal niet uit. Gepresenteerd door Ab Jenema en ondergetekende. Ik wil danken Marian de Ridder voor het bevrouwen van de telefoon. Ab Jenema voor de technische assistentie. Dat moet ik wel goed zeggen. En we gaan eruit met uiteraard de passen die naar Dreamband. Want die gaan ook naar Zandvoort. En we gaan ook nog even naar de wijkschijf luisteren. Die is even na 9 al bekendgemaakt. Maar die hoort u de komende week nog heel vaak. Je zit in mijn hoofd van de 3 J's. Nogmaals, morgen om 10 uur, nieuwe aflevering van de Ochtendmix. En wat Goedemorgen Eimond betreft graag tot de volgende week. Dag.

zitten met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hier op voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief, je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
6: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen-Noord. Haar initiatief Bord vol liefde groeit snel en is inmiddels volgeboekt. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig zelf. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough, in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon, in het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
4: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Velzen, met IJmuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering. Zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertaal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien.
6: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
7: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
8: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
9: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251
10: 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
11: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn 3 mannen mishandeld in de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljarden investeringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als 7e. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige 5-streepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn drie mensen mishandeld in IJmuiden na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. Twee slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk gedreigd met een wapen en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.
2: It's in the trees. It's coming.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is, is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog, morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond zijn drie mensen mishandeld in IJmuiden na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. Twee slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk gedreigd met een wapen en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen. Tata Steel IJmuiden kampt met onzekerheid over miljardeninvesteringen door een machtsstrijd bij het moederbedrijf in India. De transitie naar groene staalproductie hangt af van 4 miljard euro uit India en 2 miljard van Nederland. Zonder die steun is de toekomst onzeker. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé, waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had een schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken, in het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Je huis verdient een mooi interieur. En dat vind je gewoon hier, in Heemskerk. Loop regelmatig binnen bij Lubbers. Er zijn constant nieuwe collecties. Alles mooi op elkaar afgestemd en eigentijds. De adviseurs nemen de tijd voor je, zitten vol ideeën en kunnen combineren. Een mooi interieur begint op de Gerrit van Assendelftstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
6: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond rond 8 uur zijn 3 mensen mishandeld aan de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het incident. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

360.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Goedenavond, luisteraars. Het is weer tijd voor All Dead Jazz. Ik ben Hans Zeijs, de presentator en samensteller van dit programma, en tevens belast met de techniek. En ik wil u een uurtje laten genieten van de jazzmuziek.

En u hoorde onze openingstune van tenorsaxofonist Ben Webster, Just a Sitting and a Rocking. We blijven nog even bij deze tenorsaxofonist. Webster heeft met vele andere grootheden uit de jazzmuziek samengespeeld. Getuigen ook de titels van zijn albums. Zo ook met zijn tijdgenoot de trompetist Harry Edison, die de bijnaam Sweets had. Ja, Webster had ook bijnamen, Frog, vanwege zijn grote ogen, en ook wel Brute, vanwege zijn passie in het spel. Ik laat u nu een lekker lang nummer horen waarin beide heren samenspelen en in hun soli hun visitekaartje afgeven. Luistert u naar Better Go.

En het was tenor saxofonist Ben Webster en trompetist Harry Sweet Edison in Better Co. Ja, en de andere solisten, dat waren natuurlijk Hank Jones op piano, Josh Duvivier bas, en ze werden ondersteund door drummer Charles Johnson. Benny Goodman, bekend door zijn bijzondere klarinetspel en behorende bij de eerste groep blanke muzici in de jazz. Hij heeft vele groepen geleid en veel bekenden hebben wel eens in een van zijn formaties meegespeeld. Wij gaan luisteren naar Benny Goodman in Jersey Bounce.

Dat was Benny Goodman en zijn orkest in Jersey Bounce. Dan pianist Fats Waller. Hij heeft geen lang leven geleid. Jammer dat deze prachtige pianist zichzelf te gronde richtte aan de drank en rijkelijk te veel eten. En hij overleed al op 39-jarige leeftijd. Maar er is veel mooie muziek van hem bewaard gebleven. Luister maar eens naar Ain't Misbehavin'.

En dat was pianist Fats Waller met Ain't Misbehaving. Woody Herman leidde net als Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman, een big band in de swing era. Dat was een periode in de jazzmuziek in de jaren 30. Hoewel hij pas in de jaren 40 met zijn big band doorbrak, is hij een van de laatste big bands uit de swing era. Big bands zijn wel altijd blijven bestaan. Maar na de swing drong de bebop door, verdrong andere jazzstijlen de podia. Maar nu het orkest van Woody Herman. Daar gaan we naar luisteren in The Good Earth.

40 kwamen veel muzici tevoorschijn die de nieuwe stijl van onder andere het anders hanteren van de akkoorden een betere manier van muziceren vonden. En een van hen was trompetist Miles Davis. En we laten nu het nummer horen dat eigenlijk ook echt bewaard is gebleven als een serieus bebop-nummer. A Night in Tunisia.

En we hoorden trompetist Miles Davis herkenbaar in het nummer A Night in Tunisia. Hier werd hij bijgestaan door altist Charlie Parker. En het nummer is geschreven door Dizzy Gillespie. Tot de grote orkesten uit de swing-era behoort natuurlijk ook het orkest van Duke Ellington. Nog steeds bestaat er een Ellington-orkest dat vasthoudt aan het ontzettend grote aantal composities die kwamen van de hand van Ellington. Nu het nummer dat Ellington schreef samen met zijn arrangeur-pianist Billy Strayhorn. Take the A-Train.

Duke Ellington en his orchestra in Take the A-Train. Zangeres Billie Holiday leidde eigenlijk een tragisch leven. Als zangeres bij de vele grote orkesten gezongen en toch steeds weer de ellende moeten ervaren van de rassendiscriminatie. Met haar bijzondere stem heeft zij veel nummers op de plaat gezet. Ja, ooit heb ik eens een criticus horen zeggen dat de teksten die zij zong zo kinderlijk waren en dat het eigenlijk niets voorstelde. Ikzelf ben het helemaal niet met die man eens. Luistert u maar eens naar Willow Weep For Me.

Een andere zangeres, wat we hoorden nu, Billie Holiday in Willow Weep For Me. Maar die andere zangeres is vooral bekend geworden doordat zij zich het best thuis voelde in de stroming van de bebop. En dan hebben we het natuurlijk over zangeres Sarah Vaughan. Luistert u naar in Whatever Lola Wants.

En we hoorden de zangeres Seraphon in Whatever Lola Wants. Een jazzmuzikus die zich niet heeft laten verleiden tot een muziekleven gepaardgaande met drugs en drank is Lionel Hampton, de vibrafonist. Ook is hij niet altijd meegegaan met de diverse stromingen in de jazzmuziek, al kon hij er niet altijd onderuit, en slopen er in zijn spel wel eens accenten uit de verschillende jazzstromingen naar binnen. Maar we kunnen zeggen dat hij de mainstream trouw is gebleven. 94 jaar oud, hoewel we eigenlijk nooit exact zijn geboortejaar hebben kunnen vaststellen. Dus we houden het toch nog even op 1908. Hij stierf in 2002. U hoort Lionel Hampton in What's New? What?

Vibrafonist Lionel Hampton, hier in begeleiding achter en naast de zangeres in het nummer What's New. We noemden net bebop in de jazzgeschiedenis en we hebben u in dit programma al laten luisteren naar Miles Davis en Seraphone. En een andere trompetist, een hele belangrijke natuurlijk, die in dat rijtje thuis hoort, is Dizzy Gillespie. Een markant figuur met zijn apart gebogen trompet en de zeer bolle opgeblazen wangen, als hij speelde. We gaan luisteren naar Dizzy Gillespie in Our Delight.

En dat was trompetist Dizzy Gillespie in Our Delight. Ja, een saxofoon en een trompet onder andere kunnen onlosmakelijk met de jazz worden verbonden. Bij een viool is dat toch minder. Wel maken jazzmuzici wel eens gebruik van een strijkje achter hun eigen muziek, maar de viool als solo-instrument in de jazz, dat is maar aan weinigen voorbehouden. En daarin is de allergrootste natuurlijk Stefano Grappelli. We gaan naar hem luisteren in Making Whoopee.

violist Stefano Grappelli in Making Whoopee. En deze man was zo verstandig om aan het begin van de Tweede Wereldoorlog de vlucht te nemen naar Engeland, zodat hij na terugkomst weer helemaal bewaard kon blijven voor de muziek. En wat we van Grappelli en de viool kunnen zeggen, kunnen we uiteraard ook van Django Reinhardt zeggen. De gitarist die veel met Grappelli heeft samengespeeld en die de grote man op de gitaar is. Niet alleen in zijn vele vertolkingen in de jazz, maar ook in alle zigeunermuziek. Ik denk dat de jazzgitaristen hem als voorbeeld hebben, of in ieder geval zijn muziek hebben bestudeerd. En niet alleen de jazzgitaristen, maar ook de andere gitaristen die de gitaar goed bestuderen. Wij gaan luisteren naar Django Reinhardt in Dinah.

gitarist Django Reinhardt in Diana. We komen alweer zo langzamerhand aan het einde van ons wekelijks jazzuurtje. En dat doen we vandaag niet zonder voorbij te gaan aan Count Basie. Ook bekend om zijn grote orkest uit de swing-era. En net als degene wat ik vertelde van het orkest van Ellington, toert nog steeds een Count Basie-orkest door de wereld. Hoewel Basie in 1944 gestorven is. Wij gaan luisteren naar Count Basie en his orchestra is een overbekende compositie, Jumping at the Woodside.

Count Basie en his orchestra in Jumping at the Woodside. En we sluiten af met een stukje klarinetmuziek van Sidney Bechet, Brett Lennon.

geluisterd naar Altijd Jazz, het wekelijks jazzuurtje van Radio Beverwijk. Presentatie, techniek en realisatie door Hans Dijst.

0: afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen, maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgde op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Vrijdagavond rond 8 uur zijn 3 mensen mishandeld aan de Brioniestraat in IJmuiden, na een conflict met een groep van ongeveer 12 personen. 2 slachtoffers raakten gewond en moesten naar het ziekenhuis. Er werd mogelijk met een wapen gedreigd en spullen werden gestolen. De politie zoekt getuigen en camerabeelden van het incident. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé, waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Wil je echt mooi slapen? In een echt goed bed vind je jouw verdiende nachtrust. Kwaliteitsmatrassen die echt goed liggen. En je hele slaapkamer in prachtige afgestemde kleuren. Loop eens wat vaker binnen bij Lubbers. Er zijn altijd nieuwe collecties. De adviseurs hebben goede ideeën hoe jouw slaapkamer eruit gaat zien. Lubbers wonen en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jon van Kan met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanhoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

U luistert naar Musiclopedie. Presentatie en samenstelling Jolande Spanjaard. Dag luisteraar, het aankomende uur filmmuziek. Specifiek gericht op het duo John Williams en Steven Spielberg, een van de meest succesvolle en langdurige samenwerkingen in de Hollywoodgeschiedenis. We gaan luisteren naar een aantal stukken van Williams en Spielberg's beste vruchtbare samenwerking. En misschien hoort u ze voor het eerst, of luistert u met wat weemoed. Bent u er klaar voor? En action!

Misschien herkende u hem al, de mondharmonica. De enige echte Toet Stielemans. Dit was de Sugarland Express en u hoorde de prelude en de main theme en uitgevoerd door het Hollywood Studio Symphony. Deze road movie uit 1974 was ook de eerste film van Steven Spielberg. Want in 1974 werd John Williams dus benaderd door de nog jonge regisseur die naar aanleiding van de filmmuziek voor The Reavers aan Williams vroeg of hij dus zijn debuutfilm, de Sugarland Express, wou voorzien van muziek. Nou, en Williams die stemde in en dit was zonder dat ze het zelf wisten, het begin van een lange samenwerking.

Jaws uit 1975. En deze film bombardeerde John Williams meteen tot de beste van alle filmcomponisten. En dit is de soundtrack, de 9e, Into the Estuary, in plaats van de normale main titel die we zo vaak kunnen horen. Want het is een met spanning gevulde hoofdthema voor Jaws en een van de bekendste in de filmgeschiedenis. En staat gewoon synoniem voor het gevaar, zodra je dat dum-dum hoort. Hoewel Spielberg dacht dat Williams eigenlijk een trucje uithaalde toen hij het idee voor de muziek voor het eerst afleverde, was deze film toch wel het cement voor de werkrelatie. En Williams' instincten, die waren goed en hij had gelijk met de filmmuziek, want hij verdiende hiermee een Academy Award. Williams componeerde na Jaws muziek voor Midway, The Missouri Breaks, Black Sunday, Close Encounters of the Third Kind in 1977, Superman in 1978, Dracula in 1979 en vele andere, zoals deze uit 1982.

dit was E.T., die extra terrestrial. En we hebben hiervan de 20e nummer van de soundtrack van E.T. genomen. Chase, Saying and Goodbye. En bij het maken van de muziek voor die film E.T. nam Williams namelijk een moderne aanpak om het ervoor te zorgen dat het meer sympathie zou komen voor E.T. Want dat is natuurlijk een buitenlandse, ja, het is een alien. En het is een vrij leuke feit ook trouwens. Het einde van die film, dat was een van de belangrijkste muzikale ervaringen voor Williams. Want na verschillende pogingen om muziek te maken voor die film, nou, hij werd er knettergek van. Spielberg die nam die film van screen weg. En hij moedigde Williams aan om de finale zo uit te voeren op een manier van hoe hij een orkest zou dirigeren tijdens een concert. Nou, hij deed dat. En Spielberg die wijzigde iets in de film, zodat deze overeen zou komen met de muziek. En dat is vrij ongebruikelijk, omdat normaal gesproken de muziek zou worden bewerkt, zodat deze weer overeenkomt met de film. En het resultaat hiervan? Williams won de Academy Award voor de beste origineel filmmuziek in 1982.

Dit was van de Hook soundtrack You Are the Pen uit 1991. En we gaan door naar 1993, de volgende film van Spielberg.

Ik mag wel zeggen dat ik dit een vrij ontroerende muziekstuk vond. Schindler's List uit 1993. We hebben de 13e track genomen. Remembrances met Ophiel Itzta Perlman. Toen John Williams een eerste cut van een film had gezien, was hij zo aangedaan. Het had hem zo aangegrepen dat hij gewoon naar buiten moest om wandeling te gaan maken om zich te herpakken. En toen hij terugkwam, telde Williams aan Spielberg dat hij een betere componist voor de film verdiende. Waarop Spielberg antwoordde: ik weet het, maar ze zijn allemaal dood. Williams aanvaarde deze gigaklus, emotionele film en al, en won de Academy Award voor de Best Original Score.

Nog een film uit 1993, Jurassic Park. Het was het 12e project waaraan Williams en Spielberg samen aan werkten. De muziek die in het stilste jaar werd geschreven was voor de vrij grote emotionele film Schindler's List. Die heeft het ontzag en een fascinatie vertolkt om Spielbergs, zijn prehistorische wezens, tot leven te brengen. Nou, dat is goed gelukt.

1998, Saving Private Ryan. Bij het maken van deze epische oorlogsdrama had Spielberg een zeer sterke creatieve richting in gedachten, want hij wilde alle gevechtsscènes in deze film zonder muziek hebben. Nou, dat was natuurlijk heen en weer gemorrel, maar dit hield Williams natuurlijk niet tegen om toch zijn stempel goed te zetten op de totale film. Hij mocht een Grammy Award ontvangen voor de beste instrumentale compositie geschreven voor film of televisie.

U hoorde de openingstitel van Catch Me If You Can uit 2002. En Williams' deelname aan Catch Me If You Can markeerde de 20ste samenwerking tussen hem en Spielberg. En Williams vertelde een verslaggever dat van alle films die ze hebben samengedaan, dit waarschijnlijk het dichtst bij een romantisch avontuur comedisch stuk is. En de stijl van die film bevat een zeer levendige en nauwkeurige uitvoering van het soort swingende jaren 60 stijl wat u ook gehoord heeft net. En die muziek die hij heeft geschreven, die heeft wat zogenaamde progressieve jazz elementen afgeleid van de stijl die ook populair was in de jaren 50 en begin jaren 60.

The Freedom Skull uit de film Lincoln uit 2011. En Williams ontving zijn 43e Oscar-nominatie voor de Best Original Score na het componeren voor de film Lincoln. Die werd uitgevoerd door het Chicago Symphony Orchestra. Helaas, we zijn weer bijna aan het einde. We gaan met de laatste nog laten even horen. Uitgebracht in 2017, The Post. Soundtrack nummer 1, The Papers van John Williams. En daarna hoort u nog een stukje van de film War Horse uit 2011, The Homecoming. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag.

0: Voor een nieuwe e-bike ga je natuurlijk naar de echte specialist. Toon Beentjes in Heemskerk heeft voor iedereen de juiste elektrische fiets. Niet alleen recreatiefietsen, moederfietsen, bakfietsen en transportfietsen. Maar ook tourfietsen, sportieve racefietsen en stoere ATB's. Toon Beentjes is dé specialist voor alle moderne e-bikes. Met batterijen met een actieradius van soms wel 180 kilometer. Van jeugd tot senior, van transport tot sportief. Je vindt het aan de Marelaan in Heemskerk. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wil je echt mooi wonen? Dat klasse bankstel. Die perfecte eethoek? Je vindt het gewoon in Heemskerk. Lubbers biedt je constant de nieuwste collecties in de beste kwaliteit. De adviseurs hebben goede ideeën en maken samen met jou een mooi ontwerp in 3D. Loop eens wat vaker binnen in de Gerrit van Assendelftstraat. De zaak is veel groter dan je denkt.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

La Boda de Luis Alonso, oftewel de bruiloft van Luis Alonso, is van de Spaanse componist en dirigent Jerónimo Jiménez. Jiménez componeerde vooral zarzuelas, een genre dat in Spanje ontstond in de 17e eeuw en als een soort komische opera kan worden omschreven. La Boda de Luis Alonso was het vervolg op een vorige zarzuela, El Baile de Luis Alonso. Beide hebben als onderwerp de bekende Spaanse danser Luis Alonso. We gaan dus luisteren naar de ouverture.

En u hoorde de overture uit de bruiloft van Luis Alonso van Geronimo Jiménez. De orkestsuites van Johann Sebastian Bach behoren tot het relatief bescheiden oeuvre van Bach voor orkest, al dan niet met solo-instrument. Bach schreef 4 orkestsuites met voor elke suite een andere instrumentale bezetting. De muzikale term suite betekent dus reeks, opeenvolging. In dit geval een reeks of een opeenvolging van stukken en dan voornamelijk van dansen. Wij gaan luisteren naar de uitvoering van Orchestral Suite nummer 2, Polonaise Menuet Badinerie, uitgevoerd door Chrysalis Chamber Players.

En u hoorde uit de Van Bach, de Orchestral Suite nummer 2, Polonaise Menuet. Rudolf Johann Schock was een Duitse lyrische tenor, opera, liederen en operettezanger. Behalve Duitse componisten zong hij hoofdrollen in bijna alle grote Italiaanse opera's, zowel op Europese als op wereldpodia, maar ook op de plaat natuurlijk. Bij operetteopnames en optredens werkte hij regelmatig samen met de componist Robert Stolz. Una furtiva lagrima, een verholen traan, is een aria uit de opera L'Elisir d'Amore van Gaetano Donizetti.

Una furtiva lacrima, hier gezongen door Rudolf Schock. Tommaso Giovanni Albinoni was een Venetiaanse barokcomponist en violist. Hij was autodidact, hetgeen zijn uitzonderlijke muzikale talent nog specialer maakt. Hij was van rijke ouders en hij kon het zich dan ook permitteren om zich uitsluitend met muziek bezig te houden. Albinoni componeerde 81 opera's, 99 sonates, 59 concerto's en 9 symfonieën. Bekende stukken van Albinoni zijn hobo- en vioolconcerten uit de bundel Concerti a Cinque. Hieruit gaan we luisteren naar het Allegro Moderato, uitgevoerd door het Salzburg Concert.

En we hoorden het Allegro Moderato Concerto a Cinque van Albinori. De Academy of St. Martin in the Fields is een Engels kamerorkest dat werd opgericht door Sir Neville Mariner in 1959. En de naam komt van de kerk St. Martin in the Fields op Trafalgar Square in Londen, waar het eerste concert door het orkest werd uitgevoerd op 13 november 1959. Mariner wist hiervoor een aantal van Londens beste muzici aan te trekken. Een van de grootste pianisten van deze tijd is de Amerikaanse concertpianist Murray Perahia. Hier speelt hij samen met de Academy of St. Martin in the Fields het pianoconcert nummer 20.

We hebben geluisterd naar pianoconcert nummer 20 van Mozart. De koningin van Sheba wordt genoemd in de Bijbelboeken, de Koran en de geschiedenis van Ethiopië. Haar koninkrijk Sheba wordt door moderne archeologen geplaatst in Ethiopië of Jemen. In de Bijbel reist de koningin van Sheba naar koning Salomo van Israël, nadat zij van diens grote wijsheid had gehoord. En ze ging met goud, specerijen en edelstenen als geschenken voor hem. Het libretto uit het driedelig oratorium Solomon van de Engels-Duitse componist George Friedrich Händel beschrijft het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo. We gaan luisteren naar Arrival of the Queen of Sheba.

Arrival of the Queen of Sheba van Händel. Das Land des Lächelns is een operette van Frans Lehár. De operazanger en dirigent Placido Domingo is bekend om zijn veelzijdigheid als tenor. Zijn repertoire omvat rollen in het Frans, Duits, Spaans en het Italiaans. En in 1981 bereikt hij aanzienlijke bekendheid buiten de operawereld toen hij het lied Perhaps Love als duet met de Amerikaanse countryzanger John Denver opnam. Nu gaat hij zingen uit de operette Dein ist mein ganzes Herz.

Dein ist mein ganzes Herz, gezongen door Placido Domingo. Nigel Kennedy is een violist die zich niet laat vastpinnen op één genre. Hij maakte in 1989 de millionseller De Vierjarige Tijden, maar hield zich ook bezig met pop, rock, jazz en Keltische muziek. Op het album The Doors Concerto deed deze Britse violist samen met het Praag Symphony Orchestra de psychedelische rock van de Doors onder handen. De manier waarop Nigel Kennedy de songs van de Doors transformeert tot een klassieke stijl is natuurlijk van grote klasse. Wij gaan luisteren van de Doors, maar vertolkt door Nigel Kennedy, Concerto Riders on the Storm.

Riders on the Storm van The Doors werd hier vertolkt door violist Nigel Kennedy met het Praag Symphony Orchestra. Janine Jansen is een Nederlandse violiste. In het klassieke muziekgenre is zij de uitvoerende muzikus van wie wereldwijd de meeste albums worden gedownload. Ook in de kamermuziek is Janine actief. Sinds 2003 is zij artistiek leider en inspirator van het door haar opgerichte internationale kamermuziekfestival Utrecht, dat ieder jaar, eind december, wordt gehouden op verschillende locaties in de stad Utrecht. En zij heeft al vele prijzen gewonnen, waaronder 4 Edisons Klassiek. Hier gaat ze spelen het Allegro Moderato uit het vioolconcert van Bach.

De Nederlandse violiste Shani de Jansen speelde het Allegro Moderato uit vioolconcert van Bach. Night of the Proms is een muziekfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt in Europa. Klassieke muziek wordt hierbij gemengd met popmuziek. John Miles is bijna iedere Night of the Proms aanwezig. En de ster van de Proms van 1999 was de Canadese sopraan Nathalie Choquette. Een vrij unieke, meertalige klassieke entertainer die opera presenteert met een onweerstaanbare humoristische twist. Gekleed in extravagante kostuums zingt ze de meest prachtige opera-aria's, waarbij ze niet alleen het publiek en de muzikanten betrekt, maar ook zelfs de maestro. Samen met John Miles zingt zij hier Caruso. En dat is een lied geschreven door Lucio Dalla in 1986. Het nummer werd opgedragen aan Enrico Caruso, een van de meest bekende Italiaanse tenoren. Het is een live opname en de betrokkenheid van het publiek is duidelijk te horen.

En u hoorde John Miles en Nathalie Joget, terwijl zij zongen Caruso. L'Inganno Felice is een opera van Giorgino Rossini, die op 8 januari 1812 in Venetië in première ging. De Italiaanse componist schreef in 20 jaar tijd 40 opera's. Kenmerkend van zijn muziekstijl is zijn virtuose zangpartijen en zonnig en prettig in het gehoor liggende melodieën. Aan het eind van deze uitzending van Kris Kras Klassieke Reis door de wereld van de klassieke muziek gaan we luisteren naar de ouverturen van de opera L'Inganno Felice.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Eigentijds wonen en slapen. Dat begint gewoon in Heemskerk bij Lubbers. Loop regelmatig binnen voor de nieuwste collecties. De zaak is veel groter dan je denkt. 2 verdiepingen en aan de achterkant vind je de mooiste slaapkamers. Mooi en de beste kwaliteit. Eigentijds wonen begint in de Gerrit van Assendelftstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
1: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur Andrei Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Komus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
6: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
7: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe we...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.
2: Let's go, girls.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Dordtzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek, Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965 of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

You might be free.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag 3 voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Dordtzeekanaal over bij de pont tussen Velsen-Noord en Velsen-Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen-Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Dit is het nieuws van Eimond 360. Op de kruising van de Noorderweg met de Meerlanden in Beverwijk botsten zondagmiddag drie voertuigen. Rond 3 uur ontstond daardoor flinke verkeershinder. Niemand raakte ernstig gewond, maar de schade aan de auto's was groot en de doorstroming werd ernstig verstoord. Duizenden Formule 1-fans steken dit weekend met oranje shirts en volle fietstassen het Noordzeekanaal over bij de pont tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Sommigen mijden het circuit en kijken vanaf het strand. Anderen reizen per scooter om de drukte te ontwijken. Parastona Havandi kookt elke maandag gratis voor mensen die financieel moeilijk rondkomen in Velsen Noord. Haar initiatief Bord Vol Liefde groeit snel, met steeds meer aanmeldingen. Ze bereidt de maaltijden thuis en bezorgt ze indien nodig. Ze wil het graag uitbreiden naar meerdere dagen per week. In de bibliotheek van IJmuiden is er maandelijks een textielcafé waar iedereen kan leren naaien, kleding repareren of zelf iets maken. Bezoekers krijgen begeleiding bij het gebruik van de naaimachine en kunnen aan eigen projecten werken. Het initiatief groeit sinds vorig jaar. Tot zover het nieuws van Eimond 360. Nu terug naar de muziek.
1: Eimond 360.